Tjo, net nou met dit koken gaan ze eet. Dat was Proteus. En zal ik dan, ja, ik neem het van mijn jongskap af. Lekker olietje. En tjo, daar trek ons nou apart. The next one I'm gonna play for, let's see. Okay, we'll wait, we'll keep that one. Next up, a solo. Solo by a very, very talented young man from Menenberg. This one we'll play for Idoan Lawrence. Here it is, Verlore en Alleen, Rashad Jalen.